Ik kan voor niet met je. Ga maar niet zwemmen, vrienden. Hing op pillen, hoor. Dan. Het valt voor. Dan. Het is die ging.